0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via Patrick @omroeplvc.nl.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. Vermoedelijk door een storing. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer nadat ze rook zagen, maar konden niet voorkomen dat de camper verloren ging. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknick in het bos. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende aan een automobilist. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid, terwijl de beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maasees. Bij de aanrijding op 22 september 2025 kwam de 29-jarige Lin om het leven en raakte haar vriend zwaar gewond. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En tot zover het weeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angryweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Ben jij ook zo iemand die elk klein dingetje in zijn leven tot in een treuren analyseert? De mannen van Tempor City maakten daar een nummer voor. Het is luid, het is eerlijk en het is de perfecte soundtrack voor als je even uit je eigen hoofd wilt ontsnappen en gewoon het volume op maximaal wil zetten. Eén brok energie uit de Britse indie scene die je gegarandeerd wakker schudt. Geen twijfel meer mogelijk. Dit is Tempor City met Self-Aware.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
1: Dichterbij dan je denkt.

let's play football.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik. Recklessly, you lost that love. That love, baby. Recklessly.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan organiseert het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven op zondag 5 juli van 1 tot 5 een feestelijke kloostermarkt bij het klooster van Sint Agatha. Meer dan 10 kloostergemeenschappen presenteren hun producten en vertellen over het kloosterleven. Bezoekers vinden er onder meer honing, jam, thee, wijn, bier, boeken, kaarsen en verse producten uit kloostertuinen. Daarnaast zijn er workshops, lezingen en rondleidingen.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van de gasles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot Knoopend Everdingen. En dat de komende week. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. Dichterbij.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht... met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden... ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd... en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg... 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli... tussen Knoop-Gorkum en Everdingen. Dus Nieuwedijk en Knoopend-Gorkum nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch... tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen... 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier... Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Flans van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beuge. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Wanrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie- en slagwerkgroep een optreden vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van de gasles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorinchem tussen knooppunt Gorinchem en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. Er staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om via Den Bosch, alhoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Bussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: branden als de hel. Maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: mijn gezicht.
1: Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
2: Het is zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Iemand kwetsen van wie je houdt is zwaar. Maar het besef dat je iemands hart hebt gebroken, simpelweg omdat je te diep ging, is misschien nog wel pijnlijker. Ariana Grande deelt dat gevoel op haar allernieuwste single Hate That I Made You Love Me.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht, met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik.

0: Hoe grijs de wolken ook zijn, er komt altijd een moment dat de zon weer doorbreekt. En niemand die dat gevoel van een frisse, nieuwe start beter kan bezingen dan Ilse de Lange. Haar nieuwste single Something Good herinnert ons eraan dat er altijd weer iets moois in het verschiet ligt.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot half 5 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis. Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van de gasles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en knooppunt Gorinchem 9 kilometer stilstaatverkeer. Tot 17 juli is tussen Gorinchem en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Numans. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte, omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en Knoopend Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij Knoopend Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer file bij Knoopend Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij Alfred Comfort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli... een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Manrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras... en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie en slagwerkgroep een optreden... vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot 4:30 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van de gasles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. In Den Bosch is tegen een 24-jarige man uit Venlo een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Maassees, waarbij de 29-jarige Lin om het leven kwam. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De verdachte betwist schuld en vraagt om een schuldenverklaring zonder straf. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leende 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en Knoopend Gorinchem 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorinchem en Knoopend Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

intuïtie ligt eigenlijk nooit, maar soms duurt het jaren voordat je de bittere waarheid onder ogen durft te zien. Taylor Swift legt de vinger op de zere plek op haar nieuwste single met de titel I Knew It, I Knew You. Geen grootse uptempo pop, maar een prachtig gelaagd meesterwerk waarin ze bewijst waarom ze de absolute koningin van de poppoëzie is.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn ertussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramers, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 30 juni gaat in Ottersum de 67e editie van de avondvierdaagse van start. 4 dagen lang kunnen oud en jong kiezen uit afstanden van 2,5, 5, 10, 15 of 20 kilometer door de fraaie omgeving van Ottersum. Onderweg zijn er rustpunten en op vrijdagavond volgt een feestelijke intocht. Alle deelnemers ontvangen dan hun medaille en aansluitend wordt het evenement afgesloten met een gezellig feest op het plein. Op donderdag 2 juli is er van 2 tot 4 een bijeenkomst van het Parkinson Café Land van Kuik in MFC Het Kruispunt aan het Kerkplein in Beuge. Mensen met Parkinson, hun partners, familieleden en mantelzorgers kunnen elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen. Ook bezoekers uit de gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten.
1: Dichter bij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een flexflitser is opnieuw geplaatst aan de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps. Deze flitser registreert verkeer in beide richtingen en handhaaft de maximumsnelheid van 80 km per uur. Het Openbaar Ministerie verwacht het aantal flexflitsers te verhogen naar 125 in 2026, verspreid over 375 locaties. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de tweede stichting in Oplo, vermoedelijk door een storing. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer nadat ze rook zagen, maar konden niet voorkomen dat de camper verloren ging. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken in het bos. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
6: Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer, met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren 9 kilometer file. 2 kilometer file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum tot 17 juli. Er staat 5 kilometer file. En door een ongeluk is de AN279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Bij de Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.bijdehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De binnenstad van Grave staat op zondag 5 juli van 1 tot 9 in het teken van het Smartappen Festival. Diverse koren verzorgen optredens op verschillende locaties en ook op het festivalterrein bij CAF is volop muziek te horen. Bezoekers kunnen meezingen met bekende liedjes en genieten van de gezellige sfeer. Om 5 uur wordt het festival afgesloten met een feestelijke finale van Rutger van Barneveld en zanger Kappie. Wandelliefhebbers kunnen op zondag 5 juli deelnemen aan de Maas en Viltmars, georganiseerd vanuit een eindje aan de Brakelstraat in Oefeld. Van 6 tot 12 vertrekken deelnemers voor een tocht door een afwisselend landschap met natuur en cultuur. Onderweg voert de route langs de omgeving van de Niers en de Maas en genieten wandelaars van mooie vergezichten en groene oevers. Een prachtige wandeling voor sportieve liefhebbers.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een flexflitser is opnieuw geplaatst aan de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps. Deze flitser registreert verkeer in beide richtingen en handhaaft de maximumsnelheid van 80 km per uur. Het Openbaar Ministerie verwacht het aantal flexflitsers te verhogen naar 125 in 2026, verspreid over 375 locaties. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oplo, vermoedelijk door een storing. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer nadat ze rook zagen, maar konden niet voorkomen dat de camper verloren ging. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken in het bos. Een fietser raakte zaterdagmiddag gewond bij een aanrijding met een auto op de N272 bij Bronlaak, doordat hij geen voorrang verleende. De man is met onbekende verwondingen per ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het verkeer ondervond hinder en werd omgeleid. De beschadigde auto is afgesleept. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer, met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Biedt op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elslo en Roosteren 11 kilometer. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kelpen-Oder en Leende 16 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-Westen en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A27 die is dicht bij knooppunt Gorinchem richting Utrecht. En daarom rijden mensen om, vooral via de A2. Op de A76 Aken, Duitse grens, Aken richting Geleen, tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N279 Roermond Den Bosch is in beide richtingen dicht tussen Hoorn en Meil. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald.

afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 to 5:30 treedt het smartklappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan organiseert het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven op zondag 5 juli van 1 to 5 een feestelijke kloostermarkt bij het klooster van Sint Agatha. Meer dan 10 kloostergemeenschappen presenteren hun producten en vertellen over het kloosterleven. Bezoekers vinden er onder meer honing, jam, thee, wijn, bier, boeken, kaarsen en verse producten uit kloostertuinen. Daarnaast zijn er workshops, lezingen en rondleidingen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 50ste Boksmeerse kinderbraderie, gepland voor zaterdag 27 juni, is afgelast vanwege de aanhoudende hitte. Organisatoren vinden het onverantwoord om een evenement voor kinderen te houden bij temperaturen boven de 30 graden. De jubileumeditie met het thema Kleurenfeest wordt verplaatst naar volgend jaar, zodat het alsnog kan plaatsvinden. Een flexflitser is opnieuw geplaatst aan de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps. Deze flitser registreert verkeer in beide richtingen en handhaaft de maximumsnelheid van 80 km per uur. Het Openbaar Ministerie verwacht het aantal flexflitsers te verhogen naar 125 in 2026, verspreid over 375 locaties. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oblo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van een gasfles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eurmond en Wessem is het druk. 16 kilometer file tussen Nederweert en Neden, nog eens 14 kilometer erbij. Mensen die terugkomen van Pinkpop. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg gaat het verder in 11 kilometer file. Komt ook door de werkzaamheden op de A27 bij knooppunt Gorkum. Daar staat 3 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli. 4 kilometer file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik. Door een ongeluk is de N279 Roermond Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Doe jij mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Omroep Land van Kuik zoekt enthousiaste deelnemers voor de 30, 40 of 50 kilometer. Van 20 tot en met 24 juli volgen we lopers uit onze regio en brengen verslag uit vanaf verschillende locaties. Meld je aan als 4DTV-loper via patrick@omroeplvc.nl.

0: reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 in Maastricht richting Eindhoven tussen Rooster en Wessum 12 kilometer. Tussen Nederweert en Knoopert Leenrijden 16 kilometer langzaam rijden. Mensen die terugkeren van Pinkpop is dat. De A27 Breda richting Gorinchem is dicht tussen Knoopert Gorinchem en Everdingen tot 17 juli. Er staat nu 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoopert Galder 12 kilometer langzaam rijden verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel in Blerik 6 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: De gemeente Land van Kuik, Gennep en Bergen zijn van harte welkom. De bijeenkomst biedt volop gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Wanrooij. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie en slagwerkgroep een optreden vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 50ste Boksmeerse kinderbraderie, gepland voor zaterdag 27 juni, is afgelast vanwege de aanhoudende hitte. Organisatoren vinden het onverantwoord om een evenement voor kinderen te houden bij temperaturen boven de 30 graden. De jubileumeditie met het thema Kleurenfeest wordt verplaatst naar volgend jaar, zodat het alsnog kan plaatsvinden. Een flexflitser is opnieuw geplaatst aan de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps. Deze flitser registreert verkeer in beide richtingen en handhaaft de maximumsnelheid van 80 km per uur. Het Openbaar Ministerie verwacht het aantal flexflitsers te verhogen naar 125 in 2026, verspreid over 375 locaties. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oblo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van een gasfles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
4: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het nog steeds druk door pingpopgangers. Tussen Nederweert en Leende 14 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg 11 kilometer file. Ook door de afsluiting van de A27. Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Hank 7 kilometer file. En een kwartier vertraging daar op de A76 Leen-Duitse grens. 5 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 2:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De 50ste Boksmeerse kinderbraderie, gepland voor zaterdag 27 juni, is afgelast vanwege de aanhoudende hitte. Organisatoren vinden het onverantwoord om een evenement voor kinderen te houden bij temperaturen boven de 30 graden. De jubileumeditie met het thema Kleurenfeest wordt verplaatst naar volgend jaar, zodat het alsnog kan plaatsvinden. Een flexflitser is opnieuw geplaatst aan de Kalkhofseweg tussen Kuik en Haps. Deze flitser registreert verkeer in beide richtingen en handhaaft de maximumsnelheid van 80 km per uur. Het Openbaar Ministerie verwacht het aantal flexflitsers te verhogen naar 125 in 2026, verspreid over 375 locaties. Een camper is zondagmiddag volledig uitgebrand op de Tweede Stichting in Oblo. De brand, vermoedelijk veroorzaakt door een storing, leidde tot enkele explosies van een gasfles. Niemand raakte gewond. Omstanders belden de brandweer en redden twee fietsen van de camper. De eigenaar was met zijn gezin aan het picknicken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
3: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ercoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een thee.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
9: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Dichterbij dan je denkt.
12: Check onze website. Omroeplvc.nl.
13: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heb je tussen Vught en Boxtel Noord een kwartier vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten extra. Dan de A27 naar Breda tussen Werkendam en Hank is de vertraging 25 minuten. En dan komt er een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer. Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Muziekvereniging Sint-Jan houdt op zaterdag 4 juli... een sfeervolle zomeravond live op het Kerkplein in Manrooi. Vanaf 2 uur verandert het plein in een gezellig terras... en vanaf 8:30 verzorgen de harmonie en slagwerkgroep een optreden... vanaf de trappen van de kerk. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, zomerse gezelligheid en een ontspannen avond. De toegang is gratis en het programma duurt tot ongeveer 11:30. Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maasos Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot 4:30 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aan de nieuwe weg in Oplo is maandag brand uitgebroken in een zonnepanelenpark. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand, veroorzaakt door een technische storing in een omvormer, onder controle. Monteurs zijn ingeschakeld voor de benodigde reparatie. In Land van Kuik wordt slechts 6% van het huishoudelijke afval als restafval ingezameld. Wat 22 procentpunt lager is dan de provinciale gemiddelde van 28%. Per inwoner gaat het om 22 kilo restafval, tegenover 89 kilo in Noord-Brabant. Land van Kuik staat derde van de 55 Brabantse gemeenten met het laagste aandeel restafval. Amazone Julia Julas heeft de grote prijs van Grave gewonnen tijdens het hippiesfestijn in Escharen. Met Newtart van het Zandbos bleef ze foutloos in de barrage en eindigde met Milestone T op de derde plaats. Het evenement trok veel bezoekers en bood een mix van sport en gezelligheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht voor het knooppunt Empel. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 minuten extra. En op de A27 naar Breda tussen Gorkum en Hank doe je er een kwartier langer over. Ook een kwartier vertraging op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. En de A58 van Tilburg naar Breda, die is afgesloten tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: dichterbij dan je denkt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soulsensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaans Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Het origineel was van Opus natuurlijk en een grote internationale nummer 1 hit. Life is Life, dit was uit 1999. Heb je geluisterd naar Radiorama en Life is Life. Deze cover in het kader van de zomerhits komen naar u toe. Ja, de kast met zomerhits mag weer open, mensen. We zijn er weer aan toe, zeg. Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is inmiddels week 26 waar we aan begonnen zijn. We zitten op de helft van het jaar zo goed als ongeveer. De zomer is van start en iedereen die kijkt al uit naar zijn vakantie. Ik niet, ik ben net terug, dus we kunnen er weer even lekker tegenaan. Hè? Ik heb jullie gemist allemaal. Ja, ik vond het jammer dat je er niet bij was. Hartstikke genoten afgelopen week op het water. Een bruine kop gekregen, hartstikke verkouden geworden en dat soort dingen. Maar goed, dat hoort nou eenmaal bij een actieve vakantie. Hè? Nou, we gaan er lekker tegenaan. Afslag LVC, dus tot aan de klok van 6 uur hier bij Omroep Land van Kuik. En we hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten, zoals het streeknieuws. We kijken naar het verkeer. We gaan samen in de agenda kijken van het Land van Kuik. En we gaan rond 5:50 ook nog eventjes op de beurs kijken. Wat daar allemaal is gebeurd vandaag. En nog loopt zelfs, want in Amerika gaan ze natuurlijk altijd nog een paar uurtjes door naar onze sluitingstijd. Hè? Goed, veel muziek ook voor je onderweg. Dus laten we daarmee beginnen. We hadden net al een zonnige plaat van Radiorama. En dit is ook een zonnige plaat van Raffaella Carrà, eveneens uit Italië. Je kunt luisteren naar Pedro.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Afslag LVC.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Prince, yes, en deze heette het plaatje Strawberry Switchblade. Hoorde hier in afslag LVC. En daarvoor hadden we natuurlijk Rafael La Carra uit Italië. En Pedro di Santa Fe. Daar ging het een beetje over het liedje, hè. Zometeen kreeg je luisteren naar Sammy Davis Jr. en The Candyman. Dat is altijd leuk, hè. Weet je nog, vroeger als je dan buiten aan het spelen was en er kwam zo'n ijskookkar voorbij. En die had ook nog wel eens een keer snoep af en toe. Kauwgomballen en dat soort dingen. Lekker is dat af en toe, zeg. Veel suikers en zo. Hartstikke goed voor je. Eerst even het verkeer. We kijken naar de A50. Daar staat namelijk de enige melding op dit moment. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroep

vrolijke, zonnige muziek op je radio. Dit is Afslag 11 WC, weer terug van weg geweest. Hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur doen we dit. Je hebt geluisterd naar de Candyman van meneer Sammy Davis Jr. Zometeen gaan we kijken in de agenda van het Land van Kuik. Die komt er zometeen aan, maar eerst een plaatje waarvan ik ook al een fragment in het promootje hoorde in het vorige uur. Hier is Pink, and What About Us?

En zo heet hij inderdaad, deze plaat van Pink. Je hebt geluisterd naar What About Us. Zometeen Sandra van Nieuwland met Keep Your Head Up. Dat gaan we zeker eventjes doen. Maar, lieve vrienden, het is alweer een beetje tijd. Of eigenlijk zijn we er al te laat mee een beetje. Met de agenda van het Land van Kuik. Maar ja, je weet hoe het gaat, hè. En wat ze zeggen ook, hè, dat weet je ook. Beter te laat dan over tijd. Dat was volgens mij...

0: uitdrukking. We gaan even naar de agenda met je.
1: Omroepland van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 5 juli verzorgen de slagwerkgroep Dynamic, het harmonieorkest van muziekvereniging Amicitia en de Maashorst Band een bijzonder openluchtconcert bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat in Langeboom. Het zomerconcert duurt van 2 tot half 5 en biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Bezoekers kunnen gratis genieten van een gezellige zomermiddag in de buitenlucht. De toegang is gratis. Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag in het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 2:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Keep Your Head Up heette het plaatje. Sandra van Nieuwland was dit. Wie zegt u? Nou, Sandra deed mee aan de derde seizoen van The Voice of Holland. In 2012 was dat. En daar deed ze dus mee. Hè? Dus niet dat ze het won of zo. Ze was deelnemster. Veel meer is er ook niet over te melden, kan ik je zeggen. Dan gaan we nu maar weer verder naar het volgende programma-item. Want tot zover de afdeling The Voice dan een beetje. Gelukkig wel, hè? Owen Paul nog voor je onderweg. Mannen met gitaren voor je onderweg. En de nieuwe van Robert van Hemert is ook voor je onderweg. Dat zometeen. Nu eerst even het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aan de nieuwe weg in Oplo is maandag brand uitgebroken in een zonnepanelenpark. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand, veroorzaakt door een technische storing in een omvormer, onder controle. Monteurs zijn ingeschakeld voor de benodigde reparatie. In Land van Kuik wordt slechts 6% van het huishoudelijke afval als restafval ingezameld. Wat 22 procentpunt lager is dan de provinciale gemiddelde van 28%. Per inwoner gaat het om 22 kilo restafval, tegenover 89 kilo in Noord-Brabant. Land van Kuik staat derde van de 55 Brabantse gemeenten met het laagste aandeel restafval. Amazone Julia Julas heeft de grote prijs van Graven gewonnen tijdens het hippiesfestijn in Escharen. Met Newtart van het Zandbos bleef ze foutloos in de barrage en eindigde met Milestone T op de derde plaats. Het evenement trok veel bezoekers en bood een mix van sport en gezelligheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
0: Ja, en dan vraag ik me toch af waarom er in het nieuwsbericht niet over die fik met dat zonnepark verder niet wordt vermeld, of dat er toevallig ook deeltjes glas in tuinen en gewassen terechtgekomen zijn. Dat kan natuurlijk zomaar, hè, met de wind. Als die zonnepanelen uit elkaar spatten en door de hitte, zeg maar, dan kan dat wel wat glassplinters in de wijde omgeving teweeg brengen. Maar goed, daarover geen nieuws helaas dus. Lekker gezond ook al, die zonne-energie. De A50, daar gaan we even naartoe voor het verkeer. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

plaatje staat in het systeem als zandloopster. Deze nieuwe van Robert van Hemert. Maar ik moet zeggen, ik vind het meer lijken op een liedje wat gaat over drank. Dat dan weer wel. Goed, dan zijn we naartoe gekomen aan Mannen met Gitaar. Ik had het jou beloofd. Het origineel komt van Cream natuurlijk. En ik draaide ook wel eens een discoversie van Rudy. Oftewel Massimo Trevisi. In dit geval twee oude rotten uit het vak. In 2022 komt deze. Je gaat luisteren naar Snowy White samen met Graham Bonnet. Dat was de frontman van Rainbow en van The Marbles en dergelijke. Dit is The White Room.

Owen Paul op je radio. You're my favorite waste of time. Dat is toch wel lief als ze dat tegen je zeggen. Je bent mijn favoriete tijdsverdrijf. Tijdsverspilling eigenlijk. Als ik dan toch mijn tijd moet voordoen, dan maar met jou. Nou, dat klinkt best wel lief eigenlijk. En daarvoor hadden we de White Room van Snowy White samen met Graham Bonnet. Het is ongelooflijk. In 2022 werd hij uitgebracht. En die Bonnet was toen toch ook al 75 jaar, mensen. Ja, die oude rot in het vak, die doen het toch nog best wel lekker zo af en toe. Goed, zometeen nog verkeersinformatie. En we gaan ook nog even buurt in Boxmeer. Want daar gaat de kinderbraderie komend weekend niet door, helaas. Daarover zometeen meer. Hier is eerst Dionne Warwick.

0: Mooie muziek van Dionne Warwick, Heartbreaker. En dat deed ze samen met de Bee Gees. Dat kon je natuurlijk ook wel aardig goed horen in deze fijne plaat. Hè? Zometeen gaan we eventjes het rustig aandoen. Oftewel Nice and Slow, dat is zometeen aan de orde. Eerst kijken we eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Op de A50 heb je nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En op de A59 een kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Zertogenbos. En dat was het voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zet toch wel de gauwe oude mensen op je radio, zoals je dat kan verwachten hier bij Omroep Land van Kuik. En zeker in Afslag LVC komen ze met enige regelmaat voorbij. Dit soort mooie classics. Jazzy Green was dit. En Nice and Slow. Ja, dat doen we zeker af en toe. Beetje rustig aan dansen en gezelligheid maken, hè, met z'n allen. Dat doen we. Wat ook gezellig had moeten gaan worden, dat is aankomende zaterdag de kinderbraderie in Boksmeer. Ja, dat is dus geen beurs waar je je kinderen kan ruilen of verkopen. Nee, dat niet. Het gaat over een kinderbraderie waar kinderen hun artikelen, veelal speelgoed en dergelijke, te koop of te ruil kunnen aanbieden. Alleen, hij gaat niet door. Laten we even gaan luisteren.
1: Komende zaterdag zou de 50ste editie van de Boksmeerse kinderbraderie plaatsvinden. Helaas heeft de organisatie besloten vanwege de aanhoudende warmte om de editie af te gelasten en door te schuiven naar volgend jaar. Aan de telefoon van de organisatie Lonneke Gummels. Lonneke, wat jammer dat het niet doorgaat. Hoe zijn jullie tot het besluit gekomen?
2: Vanmorgen hebben we met de werkgroep overleg gehad die de jaarlijkse kinderbraderie organiseert. We zijn natuurlijk zelf ook allemaal ouder van kinderen die daar graag zitten. En aangezien de komende dagen de temperaturen zo hoog oplopen en de voorspellingen nu zijn dat in de ochtend op zaterdagochtend al sprake is van 30 graden qua gevoelstemperatuur, ja, vinden wij dat niet verantwoord om dan met kinderen een kinderbraderie te organiseren.
1: Heb je ook ervaringen uit het verleden met hoge temperaturen die hier ook aanleiding toegegeven hebben?
2: Ja, in zoverre, kijk, zo hoog als we ze nu hebben in de voorspelling zijn onze ervaringen niet. Hè, maar we hebben natuurlijk wel het eerdere warme edities gehad. En in onze ogen is het verschil daarin eigenlijk altijd wel geweest dat je dan met extra water voor de kinderen of emmers met sponsen in het park vooruit kunt. Maar ja, dit zijn zo'n hoge temperaturen dat wij zeggen, ja, we kunnen wel zeggen, hè, ouders zijn verantwoordelijk om voor hun eigen kinderen goed te zorgen. Maar we weten allemaal dat het zo niet werkt. Hè, dat je wel met z'n allen voor elkaar moet zorgen. En daarbij vragen we ook van ouders om dan een inspanning te leveren. Om 's morgens spullen naar het park te brengen en 's middags weer uit te laden. Ja, wij vinden in deze temperaturen gewoon niet verantwoord.
1: Nee. Dat is extra zonde natuurlijk, omdat het de 50ste editie was. Wat was er voorbereid om deze jubileumeditie extra speciaal te maken?
2: Nou, we hadden natuurlijk wel echt uitgepakt met extra versiering en muziek en gezelligheid. Maar goed, we gaan er eigenlijk wel van uit, omdat we altijd gecommuniceerd hebben 50ste editie. Want de kinderbraderie bestaat wel al meer dan 50 jaar. Maar goed, in de coronajaren is het natuurlijk een keer, twee keer zelfs niet doorgegaan. En we vermoeden eigenlijk ook wel dat het in het verleden al een keertje eerder wat is verschoven. Dus volgend jaar is en blijft de 50ste editie. Dus dan schuiven we al onze ideeën en feestelijkheden uit. Die schuiven we door naar volgend jaar.
1: Ja, het hele concept wordt dus doorgeschoven naar volgend jaar? Of wordt er dan terzijde tijd opnieuw gekeken naar de invulling?
2: Nee, want we koppelen natuurlijk ook altijd aan het thema dat kinderen iets kunnen doen. Hè. Dus veel kinderen bereiden iets voor, een act, of er zijn ook echt kinderen die heel veel knutselen. En we zijn er ons van bewust dat natuurlijk allemaal al klaar staat of bijna af is. En we vinden het zonde als we daarom moeten zeggen, we maken volgend jaar nieuwe keuzes. Nu kunnen kinderen hun spullen bewaren en kunnen ze volgend jaar in hetzelfde thema met dezelfde opzet alsnog hun spulletjes gebruiken en op die manier weer kans maken op mooie prijzen.
1: Ja, en nu rust de taak aan de ouders om deze teleurstellende mededeling aan de kinderen te doen.
2: Ja, nou, ik denk eigenlijk dat de meeste kinderen wel begrijpen dat het heel erg warm is. En dat het verstandiger is om met zo'n hitte niet in het park te gaan zitten. Laten we het zo zeggen, onze kinderen van de organisatie, van de werkgroep, die zijn inmiddels allemaal ingelicht. En onze kinderen hebben er allemaal heel veel begrip voor.
1: Ja, nou ja, volgend jaar beter, toch?
2: Ja, zeker. Daar gaan we voor. En zo extreem als dit hebben we het ook nog nooit meegemaakt. Dus dat komt volgend jaar vast helemaal goed.
0: Nou, dat gaat dan zeker helemaal goed komen volgend jaar. De kinderbraderie in Boksmeer wordt dus een jaartje doorgeschoven vanwege de extreme warmte die verwacht wordt aankomende zaterdag. Ja, dat is dan heel jammer dat dan door die warmte toch bepaalde activiteiten niet doorgang kunnen vinden. Van de andere kant, dan kan je wel natuurlijk lekker snel met je kinderen gaan plonzen ergens of zo. Ter verkoeling, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, toch? Ja, volgens mij wel. Hey, wat gaan we doen? We gaan op een knopje drukken en dan had ik een geluidje moeten horen. Hè? Dat gebeurt niet. Oh. Nou, dat gaat helemaal fijn hier. We gaan gewoon lekker door met de show. Twee van Afslag LVC komt er zo meteen aan. Zo. Nou, ook ineens verschillende dingen op elkaar. Dat is niet helemaal de bedoeling. Zo, er ging even technisch iets helemaal niet goed. Ja, ik moet even wennen weer. Het is allemaal nieuw, hè. Zo na de, vakantie, zeg maar. Nou, ik ben alweer een vakantie toe, zeg. Goed, wat ik wilde vertellen is... zometeen na vijven gaan we verder met deel 2 van Afslag LVC. Met de beurs en meer streeknieuws en de agenda en het verkeer. En tot die tijd nog even een plaatje. Tot aan de andere kant van vijven.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is?
9: Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Girlfriend heet deze plaats en je hoorde Pebbles hier in afslag LVC. Dit is het tweede deel van de show, daaraan zijn we begonnen middels. Je luistert op het blad van Kuik, mijn naam is Jan Debe, terug van weg geweest weer. Tot aan de klok van 6 uur gaan we gezellig door met het radiofeuilleton met rond 5:50 de beurs. We kijken naar het streeknieuws, we gaan nog even in de agenda kijken met je. En we hebben natuurlijk ook nog de verkeersinformatie en veel goede muziek onderweg. En af en toe dan kom je ook zo'n plaatje tegen, ja, rondom het WK voetbal, dan ontkom je er niet aan. Hier is de nieuwe van Gerard Joling, rood, wit, blauw.
1: Jan Debe. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: zo ga je dat zeggen natuurlijk, hè. Ik hou van je, punt. Oftewel, I love you, period. Je hebt geluisterd naar Dan Beard hier in Afslag LVC. Zometeen veel meer mooie muziek voor je onderweg. Namelijk de Yellow River van Christy, die zingt erover. Maar eerst gaan we nog even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Want dat houden we ook eventjes in de gaten voor je. Zodat jij weer rustig vanaf je werk naar huis kan. Of misschien wat de andere kant uit. Ligt er een beetje aan. De A50, 2 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dan de A59, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Zethovenbosch West. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een fijne, gouden, oude

Christie, zoals beloofd inderdaad. Yellow River hoorde hier in Afslag LVC. Ze komen ze ook wel voorbij, hè? De hits en de gouden ouwetjes. Die doen we ook nog steeds af en toe voor je hier op je radio. Gezellig toch? Zometeen gaan we trouwens nog eventjes samen met je kijken in de agenda van het Land van Kuik. Maar tot die tijd heb ik nog eventjes een plaatje wat aardig op Italo Disco lijkt. Is het echter niet. Maar het is de pop sound uit het einde van de jaren 80 van Starcade Kinder Waterman. Je luistert naar Bananarama en Love in the First Degree. Ja, dan kan je

0: Guilty of Love in the First Degree. Je hebt geluisterd naar Bananarama. Een lekkere knallert van een zomerhit, kan je het ook wel een beetje noemen. Geproduceerd door Stockade en Waterman. Hoe kan het ook anders? Zometeen gaan we even luisteren naar Oasis. Maar eerst kijken we eventjes samen met je in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Senioren uit Kuik en omgeving zijn op zondag 5 juli welkom bij Uit op Zondag. In het Doehuis aan het Patrijzenveld in Kuik. Van 3:30 tot 4:30 treedt het smartlappenkoor Goeie Volk op. Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en staat bekend om zijn optredens tijdens festivals en speciale gelegenheden. De toegang is gratis, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan organiseert het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven op zondag 5 juli van 1 tot 5 een feestelijke kloostermarkt bij het klooster van Sint Agatha. Meer dan 10 kloostergemeenschappen presenteren hun producten en vertellen over het kloosterleven. Bezoekers vinden er onder meer honing, jam, thee, wijn, bier, boeken, kaarsen en verse producten uit kloostertuinen. Daarnaast zijn er workshops, lezingen en rondleidingen.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

maanden van mooie muziek. Oasis was dit en Don't Look Back in Anger hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we naar het streeknieuws van 17:30 alweer. Zo snel gaan die dingen allemaal. Maar ik heb eerst nog een plaatje voor je klaarstaan van UB40. Hoe kan het ook anders? Ze komen met enige regelmaat voorbij. Ze moeten natuurlijk even hun briefje inleveren voor de uitkering. Zo gaan die dingen natuurlijk. Dit is UB40 in Afslag LVC en iets om over na te denken. Food for thought. En daarna, zoals gezegd, het streeknieuws en het verkeer en het weerbericht van 17:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aan de nieuwe weg in Oplo is maandag brand uitgebroken in een zonnepanelenpark. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand, veroorzaakt door een technische storing in een omvormer, onder controle. Monteurs zijn ingeschakeld voor de benodigde reparatie. In Land van Kuik wordt slechts 6% van het huishoudelijke afval als restafval ingezameld. Wat 22 procentpunt lager is dan de provinciale gemiddelde van 28%. Per inwoner gaat het om 22 kilo restafval, tegenover 89 kilo in Noord-Brabant. Land van Kuik staat derde van de 55 Brabantse gemeenten met het laagste aandeel restafval. Amazone Julia Julas heeft de grote prijs van Grave gewonnen tijdens het hippiesfestijn in Escharen. Met Newtart van het Zandbos bleef ze foutloos in de barrage en eindigde met Milestone T op de derde plaats. Het evenement trok veel bezoekers en bood een mix van sport en gezelligheid. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden.
3: Dan nog het verkeer. De A50, daar heb je 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Daar is het lekker druk dus. De A59, daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. En dat zijn ze voor nu.
4: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

Alexander O'Neill op je radio en Criticize, zo heet deze plaat. Welkom in het laatste half uur van Afslag LVC op deze 26e juni 2026. We gaan straks nog even op de beurs kijken. Dat doen we rond 6:10. En we hebben nog veel fijne muziek voor je onderweg. Zoals deze uit Zweden. Je kunt luisteren naar de Rednecks en een country dance hitje-achtig ding, zeg maar, uit de jaren 90.

0: did you come from Cutting Eye Joe?
1: Cutting Eye Joe was dit van de Rednecks. Uit Zweden afkomstig. Ze maakt ook hele rustige country ballads, kan ik je vertellen. Gaan we ook wel eens een keertje voor je draaien. Is heel erg leuk. Deze meneer komt uit Australië trouwens. En maakte zijn opwachting in de tv-serie Neighbors destijds. Maar scoorde ook lekker. Onder andere ook samen met Kylie. Hier is Jay.

0: Deze dagen vanaf je radio en Too Many Broken Hearts. En het kwam van zijn debuutalbum 10 Good Reasons. Zo heette het album waar de man deze plaat op te berden bracht. En daar stond ook het duetje met Kylie op. Especially For You heette dat. Was ook nog een redelijk hitje in die tijd, moet ik zeggen. Eind jaren 80, begin jaren 90 praten we over. Ik heb het jaartal zo even niet precies bij de hand. Wat ik wel bij de hand heb, is de verkeersinformatie. Dus daar gaan we nog eventjes doorheen. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os Oost. Dan de A59. Daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit 's-Hertogenbosch West. En dat is de verkeersinformatie.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: mooie gouden oude muziek op je radio. Danny Zeger en Rick Evans heb je beluisterd. Zeger en Evans en In the Year 2525. En als je naar die tekst hebt geluisterd, dan denk je van nou, het is al zover. Het komt al zo dichtbij allemaal. Toen was het nog echt heel futuristisch en dergelijke. Maar we zijn er al bijna. Dat we onze kinderen kunnen uitkiezen en dat we niet meer hoeven te werken. En dat machines alles voor ons doen en zo. Een beetje een naargeestig verhaal eigenlijk. Goed, we kijken eventjes naar de financiële informatie. Kijken hoe daar eraan toe ging vandaag. De beurs, de AEX, die sloot op 1084,9 punten. We vertrokken van 1078,2. Dat is 0,6% in de plus, dus dat is wel leuk. Dan de FTSE 100 in Engeland. Die sloot op 10.438 punten. 0,7% in de plus. Dan kijken we in Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7490 punten. 0,1% in de min. En de Nasdaq staat op 26.301 punt. 0,8% in de min. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3653,60. En voor zilver €57,30. Prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. Dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment 56.824 euro en voor een Ethereum 1532 euro.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2: Afslag LBC. Time to wake up.

Je voelt hem al, het is zomer. Hij komt er echt aan, hoor. Rio and When the Sun Comes Down, heet hij. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, lieve vrienden. Morgen is er meer Afslag LVC, morgenmiddag tussen 4 en 6 uiteraard. Maar tot die tijd hebben we nog heel veel andere mooie radioprogramma's voor je. Dus blijf lekker luisteren naar Omroep van Kuik. Want zometeen na 6 kun je bijvoorbeeld gaan genieten van Rod Atoon en zijn Tropical Vibes. Ik nam er al eventjes een voorproefje op, hè. Is toch leuk altijd? Ja, dat krijgen we zometeen tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 hebben we Jan van den Broek met De Wonderjaren. Dus ga daar ook zeker naar luisteren. Laten we gewoon lekker aanstaan op Omroep van Kuik. Dat kun je gerust doen, want we hebben heel veel mooie muziek voor je onderweg, afgewisseld met wat nieuws, informatie en verkeer. Morgenmiddag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Afslag LVC. En ik zou zeggen, tot dan. Eet smakelijk.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond.
9: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Met het zuiden van het land vooral vertragingen op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Hier wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit.
2: top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal. We zijn er weer. Tropical Vibes bij Omroep Land van Kuik met Rot. Ik ga weinig praten, af en toe wat info geven, maar voornamelijk muziek voor jullie draaien. Ik zou zeggen met deze hitte, geniet ervan, hè. Vamos, vamos a gozar.

0: Afro 23 met A Bailar Salsa. Op de Gemertseweg, de N272, ter hoogte van Bronlaar, heeft zaterdag een verkeersongeval plaatsgevonden waarbij een fietser en een automobilist betrokken waren. Volgens de eerste informatie verleende de fietser geen voorrang aan de automobilist, waarna een aanrijding ontstond. De fietser raakte daarbij gewond en is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. En over de aard van de ernst van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar was zichtbaar geschrokken van het incident. De personenauto liep schade op en wordt door een berger afgesleept. En door het ongeval ondervond het verkeer aanzienlijke hinder. Verkeer vanuit de richting Oplo werd teruggestuurd, terwijl verkeer vanuit de richting Gemert werd omgeleid.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel? Rot Atto maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: ella lo que quiere es que la trates bien.
1: ¿Ya?
0: Con eso te la gana.
2: Charlie Cruz. Ella no tiene la culpa. Zij heeft geen schuld. Op zaterdag 27 juni brengt de Hello Goodbye Band met Partjan Baartmans een repertoire van pop, soul en flower power kraken. Sorry. Uit de periode 1965-1975. Klassiekers van The Byrds, Sandy Coast, Bob Dylan, The Rolling Stones, Janis Joplin, Ike en Tina Turner, etc. etc. Die worden gespeeld met een flair alsof het net uitgevonden is. De zes muzikanten met een schattende ervaring in diverse bands maken er een onvergetelijke happening van. Dus het optreden is op zaterdag 27 juni in het Open Luchttheater in Speultuin. Dat ligt aan de Blauwstraat 7C in Oplo. En het begint om 8 uur. Wil je wat meer info? Kijk dan op www.graancirkeloplo.com.
3: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: DJ Angelito, Lo que traigo. Wat ik voor je meeneem. Nou, hij heeft in ieder geval lekkere muziek meegenomen. Op zaterdag 27 juni openen Zorgboerderij De Horst, Milsveld en de werkplaats vanaf 11 uur tot een uur of drie hun deuren aan de Krommerdijk 24 in Mil. Tijdens de open dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de locaties, deelnemers, medewerkers en dieren. Er zijn rondleidingen over het erf, uitleg over de activiteiten en werkzaamheden op de locaties en volop gelegenheid om de sfeer te proeven. U bent van harte welkom om een kijkje te gaan nemen en de koffie staat klaar. Dus op zaterdag 27 juni de Zorgboerderij De Horst, Milsveld en de werkplaats. En het begint om 11 uur.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon, Omroep Land van Kaak.

September Live met Joop T. Siegel. Ik volg jou. Tot en met 17 juli vinden de Boeren Natuur Zomerweken plaats. Tijdens deze maand organiseren agrarische collectieven door heel Nederland leuke activiteiten om bezoekers kennis te laten maken met het mooie boerenlandschap. Het collectief Talteplan Landschap heeft een speciale fietsroute ontwikkeld om het eeuwenoude Maasheggenlandschap te ontdekken. De 6 kilometer lange fietsroute voert langs bijzondere landschappelijke elementen in het Maasheggengebied. En de route begint bij de Schutkooi, dat ligt aan de Veerweg 3 in Fortum-Mullen. En het eindigt bij de boerderij Wijstraten in Vierlingsbeek. Kijk voor meer info op de website en je kunt daar dan ook de route downloaden. De website is Boeren Natuur Zomerweken, dat is één woord. boerennatuurzomerweken.nl/sessies/fietsroute-maasheggen-6-kilometers. Ja, dus ik zal het even herhalen. boerennatuurzomerweken.nl/sessies/fietsroute-maasheggen-6-kilometer. En daar kun je kijken voor meer info en je kunt daar ook de route downloaden. Boeren Natuur Zomerweken tot en met 17 juli.

Ai, wat zie ik hier zo? We komen aan het einde van het programma The Tropical Vibes. Ik hoop dat je genoten hebt. Maak er in ieder geval een leuke week van. Geniet ervan. En het wordt, dacht ik, toch wel flink warm. Dus Tropical Vibes gaat afscheid nemen. Amigos, ik zou zeggen hasta la próxima y adiós. En dadelijk, dan gaat Jan van den Broek verder met de wonderjaren. Amigos, adiós.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Deze maandagavond draaien we de klok terug naar 1980. Een jaar waarin Nederland kennis maakte met koningin Beatrix als nieuw staatshoofd en waarin de Olympische Spelen in Moskou werden overschaduwd door een internationale boycott. In de hitlijsten klonken grote namen als Barbara Streisand, Spargo, Blondie en Johnny Logan. Vanavond nemen we je mee naar de muziek, het nieuws en de sfeer van dat bijzondere jaar. Fijn dat je luistert vanuit het land van Kuik, want de komende uren staan helemaal in het teken van 1980 bij de Wonderjaren.

0: Tussen Tilburg-West en Baden-Nassau vond in 1980 voor de zevende keer een bijzondere race plaats tussen een stoomtrein en een historisch voertuig. Dit keer was de tegenstander van de trein een Stanley Steamer uit 1910, een stoomauto die op kerosine reed. Langs het parcours stonden veel belangstellenden om het spectaculaire duel te volgen. De wedstrijd kreeg een onverwachte wending toen een saboteur erin slaagde de stoomtrein tijdelijk buiten werking te stellen. Daardoor wist de antieke auto uiteindelijk als winnaar over de finish te komen. Het zorgde voor een opmerkelijk slot van een inmiddels geliefde traditie.
1: Ieder jaar komt het uur van de waarheid. De grote strijd tussen een prachtig oud exemplaar uit Lips Autotron en een stoomtrein. 24 kilometer moet overbrugd worden tussen Tilburg-West en Baarle-Nassau door twee antieke middelen van vervoer die elkaar geen duimbreed willen toegeven. Dit jaar voor de zevende keer wordt de strijd aangebonden. Op de stoomtrein is het machinist Ton Vogels die zijn ijzeren ros het vuur na aan de schenen legt. Walter de Munnik van Autotron activeert een Stanley Steamer uit 1910. Een stoomauto die op kerosine loopt. Passagiers maken de spannende race mee, waarbij de trein vooralsnog de beste papieren heeft. Dat wil zeggen een kampioensbewijs en een wisselbeker van vorig jaar. De vierwieler is op wraak belust en schuwt geen middel om als eerste het eindpunt te bereiken. Een saboterende snoodaard als handlanger van Blij dat ik rij. Op infame wijze wordt al dus gepoogd het openbaar vervoer achter te stellen bij het particuliere autobezit. Machinist Ton Vogels heeft het nakijken als de saboteur zich uit de voeten maakt. Hij zal moeten ervaren dat het de jurerende passagiers in de trein volstrekt is ontgaan welke laffe daad er door de autocollaborateur is gepleegd. Na het oor op de rail te luisteren te hebben gelegd, begrijpen de ontspoorde autocoureurs dat de lage list is gelukt. De trein is op achterstand gezet. Het openbaar vervoer heeft het moeten afleggen. Alles kon niet verhinderen dat het publiek, na alle regen, ook eens stoom kon afblazen, want het was een zeldzame zonnige zomerdag.

0: Op het sportcentrum Papendal in Arnhem werd in 1980 de Paralympische Spelen geopend door prinses Margriet. Het was de 6e editie van het internationale sportevenement voor sporters met een lichamelijke beperking. Aan de Spelen namen delegaties uit 42 landen deel. Gedurende 10 dagen werd er gestreden in diverse sportdisciplines. De Paralympics kregen steeds meer internationale aandacht en groeiden uit tot een belangrijk evenement binnen de sportwereld. Voor Nederland betekende de organisatie van de Spelen een mooie gelegenheid om te laten zien hoe sport mensen kan verbinden, ongeacht de lichamelijke beperking.
1: Duizenden mensen begroeten in Arnhem met hartelijk applaus de deelnemers aan de 6e Olympische Spelen voor gehandicapten. De beschermvrouwen prinses Margriet en haar man waren er ook. De kleinste delegatie, die van Ethiopië, kreeg misschien wel het hardste applaus. Ook Mexico behoort tot de 42 deelnemende landen met in totaal bijna 2000 sportlieden. Daarvan uit Nederland 143. De Spelen werden officieel geopend door prinses Margriet.
2: Vandaag, 21 juni 1980, verklaar ik de Olympische Spelen voor de gehandicapten voor geopend.
1: Hierna werd de Olympische vlam ontstoken door de Amersfoortse basketballer Harry Venema. Nog diezelfde middag begonnen op Papendal de atletiekwedstrijden. Daaronder de 100 meter hardlopen voor geamputeerden, die zowel met als zonder beenprothese aan de strijd mogen deelnemen. De vreugde bij de winnaar bewijst hoezeer de gehandicapten naar deze Spelen hebben toegeleefd. Ook voor de veldnummers hebben veel deelnemers ingeschreven. Zittend in een goed verankerde rolstoel stoten ze de kogel of werpen ze de discus. Ook speerwerpen, verspringen, hoogspringen en estafettes zijn opgenomen in het atletiekprogramma dat zich over 10 dagen uitstrekt. Voor mensen met alleen een armprothese bieden de loopnummers natuurlijk weinig moeilijkheden. Hoogstens even als ze in de startblokken moeten. Hier gaat de 100 meter dan ook met een snelheid die er internationaal zijn mag. Al op de eerste dag hebben de Olympische Spelen voor gehandicapten de deelnemers duidelijk veel vreugde geschonken.

0: In Amsterdam vond in 1980 de finale plaats van de nationale biertapwedstrijden. Tijdens deze bijzondere vakwedstrijd werden barmannen uit heel Nederland beoordeeld op hun vaardigheden in het perfect tappen van een glas bier. Een deskundige jury, samengesteld uit kenners en vertegenwoordigers van Nederlandse brouwerijen, keek onder meer naar de presentatie, de schuimkraag en de snelheid van werken. De wedstrijden trokken veel belangstelling uit de horecawereld. Het evenement liet zien dat goed biertappen niet alleen een dagelijkse bezigheid was, maar ook een vak waarin ervaring en precisie een belangrijke rol spelen.
1: Het glas schuin tegen de tuit van de kraan, met één slag de kraan helemaal open, afschuimen. En daar staat een voortreffelijk pilsje, zoals die veelvuldig werd getapt op de finale van de nationale biertapwedstrijden in Amsterdam. Een jury van kenners en vakgenoten ziet namens de vaderlandse brouwerijen toe hoe beroepstappers uit de Nederlandse horeca het gerstenat behandelen. Gerst is het basisbestanddeel van ons biertje. Het hele procedé van bierbrouwen is eigenlijk door de eeuwen heen hetzelfde gebleven. Het is nog altijd een natuurlijk proces, waaraan alleen natuurproducten aan te pas komen. Het oog van de brouwmeester wordt tegenwoordig echter aangevuld met controle door moderne elektronische apparatuur. Bierbrouwen is een kwestie van roosteren, malen, brouwen, hoppen, gisten, rijpen en filtreren. En dan zijn we 6 weken verder dan de dag dat de gerst de bierbrouwerij binnenkwam. Bier heeft altijd zijn weg gevonden naar de Hollandse gebruiker. Zo'n 5 eeuwen geleden, in de middeleeuwen, dronk iedereen gemiddeld zo'n 400 liter per jaar. Dat is elke dag ruim een litertje pils. Nu is dat veel minder. Bijna 100 liter de man per jaar. Maar tegenwoordig spelen dranken als sherry, wijn en jenever een grotere rol. Maar bier is toch het spul waar het om draait. Als het puikje van achter de tap aantreedt om elkaar de grote wisselbeker te betwisten, de hoogste onderscheiding bij de nationale biertapwedstrijden. De juryleden bekijken het bier alsof ze het vocht met de ogen moeten consumeren. Spanning in de zaal maakt trouwens dorstig. Hoe wordt het bier geschonken, geserveerd, hoe staat de tapper erbij, hoe is zijn kleding? De kritische jury deelt overal puntjes vooruit. En als er dan winnaars uit de bus rollen, dit jaar onder andere de Limburger laurier, dan heeft hij zeker een zelfgetapt pilsje verdiend. De beste biertapper van Nederland? Te veel schuim toch, dachten we.

0: Bij staalbedrijf Hoogovens in IJmuiden werkten in 1980 steeds meer vrouwen. Het concern zette bewust advertenties in om vrouwelijke werknemers aan te trekken voor functies die traditioneel door mannen werden uitgevoerd. Vrouwen kregen opleidingen en instructies voor werkzaamheden aan productieinstallaties, stalwalserijen en zelfs op de grote hijskranen. In een periode waarin de discussie over gelijke kansen op de arbeidsmarkt steeds meer aandacht kreeg, liep Hoogovens op sommige gebieden voorop.
1: Enige tijd geleden plaatste Hoogovens deze advertentie, waarin vrouwelijk personeel werd gevraagd voor werk dat tot dusver grotendeels door mannen werd gedaan. Zoals het bedienen van een aantal productieinstallaties, met name in de koudbandwalserij, waar het gewalste staal op rollen wordt gewikkeld en vervolgens gereed gemaakt wordt voor verzending. De aspiranten krijgen instructie over de werking van de machines die het materiaal vlak maken en knippen. En naast praktijkonderricht ontvangen ze ook theorielessen in een aan de productieafdeling grenzende ruimte. Uitvoerig wordt hier stilgestaan bij de verschillende toepassingen van het staal en de kwaliteit die daarvoor nodig is. Voor de controle ervan zijn er speciale deskundigen.
2: Moet hij nou eigenlijk in de gaten houden?
3: 60 geloof ik, hè?
2: Soms, ja. Ruwweg zo'n 60 fouten moet hij...
1: Overigens is het niet voor het eerst dat vrouwen bij Hoogovens in de productieafdelingen werken. Bij de blikcontrole bijvoorbeeld gebeurt dat in dagdienst al zo'n 25 jaar. En sedert 5 jaar rijden er ook vrouwen door de fabriek. In 1976 is Hoogovens begonnen met de opleiding van vrouwelijke kraandrijvers. En na enkele maanden waren er, met ontheffing van het ministerie van Sociale Zaken, al 20 werkzaam in een drieploegendienst.
4: De hoogste bus toe, hè? Daar moet je hem wel even in laten zakken.
5: Dan laat je hem even laag boven hangen.
1: Op dit ogenblik heeft Hoogovens 50 vrouwelijke kraandrijvers in vaste dienst, op een totaal van 300. Alle kraanbewegingen van de leerling worden opgetekend. Tijdens de basisopleiding, die 14 dagen duurt, leren de vrouwen ook zware lasten hanteren. Want daarmee krijgen ze het meest te maken in de praktijk. De kraandrijfsters die nu in vaste dienst zijn, krijgen hetzelfde salaris als de mannen en hebben dezelfde promotiemogelijkheden.
3: Ze vinden het leuk werk en afwisselend. De ene keer pak je rol op, de andere keer pakjes. Of je bent bij een vals, die moet je wisselen. Je zit altijd wel een beetje gespannen boven, hoor. In het begin erger dan als je er een tijdje werkt. Want dan gaat het automatisch eigenlijk, hè?
1: Is er verschil met het werk van de mannen?
6: Alleen als er een man iets verkeerd doet, dan gaat er wel eens een vloek. En bij een vrouw niet zo. Ja. Dat is het enige verschil eigenlijk wat er is, maar voor de rest niet, hoor.
1: En de mannen discrimineren niet?
3: Nee, misschien voor die vrouwen die het eerste zijn gekomen, 4 jaar geleden, dat het misschien een beetje moeilijk voor hun was. Maar nou heb je er eigenlijk helemaal geen erg in. Als man je gewoon als hun gelijke.
1: De enigen die er soms nog wel aan moeten wennen zijn de mensen van buiten Hoogovens.
6: En toen zat er een vrouw op de kraan en die moest dus die wagen laden. En die chauffeur die kijkt naar boven en die ziet een vrouw zitten. Hij zegt, oh jee, nee, dat doe ik niet. Een vrouw kan dat niet. En die is weer weggegaan zonder lading. Ja, omdat het een vrouw was. Dat kon niet. Dat was onmogelijk. Vond ik leuk.

Het eerste uur van de wonderjaren zit erop. We hebben teruggeblikt op het jaar 1980, maar in het tweede uur staat nog veel meer moois voor u klaar. Na het radionieuws draaien we opnieuw een selectie van de grootste hits van toen en duiken we verder in het nieuws en de gebeurtenissen die dat jaar kleur gaven. Blijf dus luisteren naar Omroep Land van Kuik. Eerst brengen we u het meest actuele radionieuws. Daarna zijn we terug met het tweede uur van de wonderjaren.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte, dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom in het tweede uur van de Wonderjaren bij Omroep Land van Kuik. Ook dit uur staat volledig in het teken van 1980. Het jaar waarin de kroning van koningin Beatrix het nieuws beheerste, waarin de jeugd massaal luisterde naar transistorradio's en waarin Johnny Logan met What's Another Year het Eurovisie Songfestival won. Terwijl in het land van Kuik een nieuwe week is begonnen en veel luisteraars thuis nog even ontspannen, na een drukke maandag zorgen wij voor de soundtrack van toen. Met muziek van onder meer ABBA, The Cats, Diana Ross en Spargo. We maken een mooie reis door 1980.

0: Tijdens een grote demonstratie op de Dam in Amsterdam protesteerden in 1980 duizenden leden van vakbond FNV tegen de plannen van het kabinet om de prijscompensatie af te schaffen. Die regeling moest werknemers beschermen tegen de gevolgen van inflatie. De vakbond vreesde dat werknemers hierdoor koopkracht zouden verliezen. Er werd ook gesproken over stakingen in het openbaar vervoer. Hoewel een landelijke spoorwegstaking grotendeels uitbleef, lag het stadsvervoer in verschillende grote steden wel stil. De actie maakte duidelijk hoe groot de zorgen waren over de economische situatie en de werkgelegenheid in Nederland aan het begin van de jaren 80.
1: Soms vrijwel uitgestorven stations wekten de indruk alsof het hele treinverkeer stil lag. Maar dat was niet het geval. Er bleven veel treinen rijden, omdat maar weinig spoorlui gehoor hadden gegeven aan de oproep van de FNV om het spoorwegverkeer plat te leggen. Wel waren er weinig reizigers op deze dag, waarop volgens de Nederlandse spoorwegen ongeveer 80% van de treinen, zij het vaak met enige vertraging, de dienst uitvoerden. Overigens kwamen passagiers in de grote steden van de Randstad nog wel voor problemen te staan, want daar bleven trams en bussen in remises en garages. Was de staking van het openbaar vervoer in de steden dus volledig, bij het streekvervoer waren er geen moeilijkheden. Integendeel, hier en daar kon men gratis reizen. Precies als de duizenden FNV-leden die met meer dan 800 bussen uit het hele land naar Amsterdam kwamen voor een demonstratie tegen de loonwet. Van drie verzamelpunten trokken ze in de richting van de Dam. Eén stoet, muzikaal begeleid door de Octopedians. De demonstranten, die de loonmaatregel van het kabinet niet zo zien zitten, marcheerden in brede gelederen door de hoofdstad. De man die het althans bij de meerderheid van de FNV'ers zeer verbruikt heeft, is minister Albeda. Zijn tegenvoeter Wim Kok kreeg tijdens de demonstratie veel bijval.
2: Beste vrienden en vriendinnen, we weten ons hier op deze Dam één. Eén met al die honderdduizenden collega's elders in het land die om precies dezelfde reden als u en vandaag voor korte of langere tijd het werk wij hebben neergegooid. Waarom? Omdat we het niet pikken dat de volledige en automatische prijscompensatie ons op 1 juli door de neus wordt geboord. Daarop past maar één antwoord. Een vlammend protest.
1: Maar actie of geen actie, de loonwet werd een dag later door de Kamer aanvaard.

0: De zomer van 1980 werd voor Nederlandse wielerliefhebbers onvergetelijk dankzij Joop Zoetemelk. Na jaren van ereplaatsen en tweede plekken wist hij eindelijk de Tour de France te winnen. Daarmee werd Zoetemelk na Jan Janssen in 1968 de tweede Nederlander die de beroemde wielerronde op zijn naam schreef. Het succes bleef niet beperkt tot de eindzege. Nederlandse renners wonnen dat jaar ook verschillende etappes. Jan Raas boekte 3 etappenzeges, terwijl ook Henk Lubberding, Johan van der Velde, Oosterbos, Kees Priem en Gerry Kneteman ritten op hun naam schreven. Een topjaar voor het Nederlandse wielrennen.
1: En zal het dan zo zijn dat de mannen van Post hier meteen vandaag gewoon klappen uitdelen? Het gaat om seconden, maar het gaat ook om de moreel. Als je met zo'n 4-5 man voor in dat klassement staat, ja, dan is het toch altijd aardig, de kneet. Populair in Duitsland. Zeker. Het was ook in dit land dat hij wereldkampioen werd. Hij is 9 minuten onderweg. Daar komt hij. Nou. Ja hoor, die gaat eronder. Kijk maar. Kijk maar. Jawel. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie uitgangspositie voor een Nederlandse proloog. Goedemorgen, dokter 918.
2: Nou kijk, als je rijdt dan kun je zenuwachtig afreageren, maar dit is dus een hele belangrijke wedstrijd voor mij. Want als ik deze eventueel zou winnen, dan weten de mensen in Nederland ook dat ik leef.
1: Dat wou ik zeggen, ja. Het was wel nodig, hè?
2: Die kan korter rijden.
1: Ja, die wint van je.
2: Ja, dat is jammer.
1: Geef je hem toch een hand?
2: Jawel, jawel. Maar ja, ik baal wel een beetje, maar dat geeft niet.
1: Nou, ja, 4 seconden, dat is het.
2: Nou, dat is genoeg. Nou, is maar 1 seconde.
1: Daar staan ze dan. Klaar om met Zoetemelk in het midden en Jan Raas in zijn groene trui ernaast om, daar is hij, om die beste tijd waar te maken. Om precies 4 uur, en het zal nu daar een paar seconden vandaan zijn, gaan we starten. Daar gaan we. De rally. Kneteman op kop, maakt de tempo, daarachter Van der Velde, dan Oosterbos. Aan de raad in het midden, zo draaien ze dan die bocht door. Allee, kom eens aan, Jan Raas op de kop, Joop Zoetemelk daarachter. Dan Paul Wellens met de bril op. En Oosterbos moet daar los, Kneteman natuurlijk met de bril op als derde. En Johan van der Velde zit daar nog bij, Raas kijken en praten. Wie en waar, dat is Joop. En de kneet. Eens kijken hoe ze komen. Die Oosterbos blijft er achteraan. Daar gaan we met Kneteman en Zoetemelk en met Raas en met Wellens en Van der Velde en met Bert Pronk. Dat betekent dat we Lubberding kwijt zijn uit die ploeg. En dat we Priem kwijt zijn.

0: In 1980 overleed Gerard Croisset, een van de bekendste paranormale onderzoekers van Nederland. Croisset verwierf internationale bekendheid door zijn samenwerking met professor Wilhelm ten Haaf van het Parapsychologisch Instituut in Utrecht. In die tijd werd parapsychologie door velen serieus bestudeerd en onderzocht. Croisset beweerde over bijzondere gaven te beschikken waarmee hij vermiste personen kon opsporen of informatie kon krijgen zonder directe waarneming. Zijn werk trok veel belangstelling van media en wetenschappers. Hoewel er kritiek was, bleef hij jarenlang een opvallende verschijning binnen de Nederlandse parapsychologie.
1: Ik krijg een indruk. Hier loopt een rivier. Hier loopt een rijksweg. Hier is, ja, hier staan huizen. En heb je hier water. Dan heb je hier een paar huizen meer. En daar heb je bosjes. Heb je hier donker gras. Dan heb je hier meer witte zand. En een beetje grintig. Dan zat hier een huisje, een beetje geelachtige kleur. Heb je hier een aanlegstijger? Nou krijg ik hier, geloof ik. Hier of hier? Dan moeten oude auto's staan, oude wagens staan. Daartussen moet een kind gespeeld.
2: ちょっと待ってね。死者を発見したもの。早く急いでください。ここにちょっと間違いないようです、これ。特徴でいくと赤い。 赤いね、確かスカートなんですよ。今この時間が5月5日の朝7時7分前です。まもなく7時になろうというところです。

0: Op 8 december 1980 werd de muziekwereld opgeschrikt door het nieuws dat John Lennon was doodgeschoten in New York. De voormalige Beatle werd voor zijn appartement, het Dakota Building, van dichtbij neergeschoten door Mark Chapman, een geestelijk verwaarde fan. Lennon was 40 jaar oud. Slechts enkele weken eerder had hij na een lange afwezigheid zijn succesvolle album Double Fantasy uitgebracht. Wereldwijd reageerden fans geschokt op het nieuws. Op pleinen en bij radiostations werden herdenkingen gehouden. Met zijn overlijden verloor de muziekwereld een van haar meest invloedrijke artiesten.
1: De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd. In 1969 wekte hij verbazing toen hij als onderdeel van zijn huwelijksreis een week in bed doorbracht in het Amsterdamse Hilton Hotel, om zo zijn strijd voor de vrede tot uiting te brengen. Een paar jaar eerder was heel Amsterdam uitgelopen om hem en George Harrison en Paul McCartney te zien. John Lennon, die in 1958 de Beatles oprichtte, heeft als componist van meer dan 100 songs de muziek van onze tijd sterk beïnvloed. Hoezeer zijn muziek aansloeg bij de jeugd, bleek bij de concerten die de Beatles overal in de wereld gaven. Zoals hier in het Noord-Hollandse Blokker.

En nu heeft een 25-jarige man uit Hawaii om nog onbekende redenen John Lennon doodgeschoten. Hij is slechts 40 jaar geworden. De muziekwereld is een stuk armer geworden.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van De Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. We hebben 2 uur lang genoten van de muziek en herinneringen uit 1980 en hopen dat u net zo heeft genoten als wij. Zometeen volgt het radionieuws met het laatste nieuws uit de regio, Nederland en de wereld. Daarna gaat de programmering van Omroep Land van Kuik verder. Bedankt voor het luisteren op deze maandagavond. Graag tot de volgende editie van De Wonderjaren en voor straks een prettige avond gewenst.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Aan de nieuwe weg in Oplo is maandag brand uitgebroken in een zonnepanelenpark. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand, veroorzaakt door een technische storing in een omvormer, onder controle. Monteurs zijn ingeschakeld voor de benodigde reparatie. In Land van Kuik wordt slechts 6% van het reguliere huishoudelijke afval als restafval ingezameld. Wat 22 procentpunt lager is dan het provinciale gemiddelde van 28%. Per inwoner gaat het om 22 kilo restafval, tegenover 89 kilo in Noord-Brabant. Land van Kuik staat derde van de 55 Brabantse gemeenten met het laagste aandeel restafval. Amazone Julia Julas heeft de grote prijs van Graven gewonnen tijdens het hippiesfestijn in Escharen. Met New Touch van het Zandbos bleef ze foutloos in de barrage en eindigde met Milestone T op de derde plaats. Het evenement trok veel belangstelling en werd afgesloten met een ponydag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 807.

0: 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Zeeuws-FVD-staatlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikt het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dichterbij.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: the curse.
1: Thank you.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Dit is het nieuws. Goedenacht. Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïense president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.